is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. Ter plaatse is de snelweg dicht voor forensisch onderzoek. Er wordt geen verkeer doorgelaten vanaf knooppunt Markiezaat bij Woensdrecht tot aan het Belgische dorp Zandvliet. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld op de A4 is niet duidelijk. Op de weg worden schermen geplaatst. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is niet bekend. De steekpartijen vonden afgelopen nacht plaats op de Kalvermarkt en op het Koningin Julianaplein. De Haagse politie wil graag praten met mensen die iets van de steekincidenten hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Nieuwkomer de la Estrella behaalde bijna 44% van de stemmen. 500.000 stemmen meer dan zijn opponent Cepeda. Zittend president Petro suggereert dat er fraude is gepleegd. De laatste verkiezingsronde in Colombia is op 21 juni. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. De man is gewond aan zijn voet en kan niet meer klimmen. Hij moet met een brancard naar boven worden gehaald. Een eerste team van reddingswerkers heeft de man inmiddels bereikt. Ze moeten de smalle schacht waar hij vast zit eerst breder maken. De reddingsoperatie gaat nog vele uren duren. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of zilver halsketting. Weet je dat je goed zit? Bekijk de collectie op selfness.nl.
8: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is, is niet bekend. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Ja, Brieke, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
10: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
9: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
10: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
9: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
10: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
9: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
11: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, TETRA en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
10: Brik.
9: Ja, Brikke, kom maar.
10: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie, kun je me nu wel verstaan?
9: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
10: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
12: Koop je CB bij KBC.
13: Roger.
12: Ga naar kbcimport.com.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. Ter plaatse is de snelweg dicht voor forensisch onderzoek. Er wordt geen verkeer doorgelaten vanaf knooppunt Markiezaat bij Woensdrecht tot aan het Belgische dorp Zandvliet. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld op de A4 is niet duidelijk. Op de weg worden schermen geplaatst. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is niet bekend. De steekpartijen vonden afgelopen nacht plaats op de Kalvermarkt en op het Koningin Julianaplein. De Haagse politie wil graag praten met mensen die iets van de steekincidenten hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Nieuwkomer de la Estrella behaalde bijna 44% van de stemmen. 500.000 stemmen meer dan zijn opponent Cepeda. Zittend president Petro suggereert dat er fraude is gepleegd. De laatste verkiezingsronde in Colombia is op 21 juni. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. De man is gewond aan zijn voet en kan niet meer klimmen. Hij moet met een brancard naar boven worden gehaald. Een eerste team van reddingswerkers heeft de man inmiddels bereikt. Ze moeten de smalle schacht waar hij vast zit eerst breder maken. De reddingsoperatie gaat nog vele uren duren. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker steeds drukker op de weg. De meeste vertraging heb je nu op de A2. Van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De vertraging is een kwartier. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam sta je ook een kwartier in de file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Verder staat het vast op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. Daar heb je bijna 10 minuten tijdverlies. En op de A27 van Breda naar Gorkum sta je voor de brug bij Gorkum ook bijna een kwartier in de file.
11: We are officially the hottest AM station.
12: Beleef de

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is niet bekend. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt langzaam steeds drukker op de weg. Vooral op de A2 staat een lange file van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hindam en Zaltbommel, want er is een ongeluk gebeurd met 2 auto's. Vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar het noorden staat ook file voor de brug bij Gorkum. Daar heb je 20 minuten tijdverlies. Verder is het druk op de A16 vanuit België naar Rotterdam. Tussen Rijsbergen en Dordrecht is de vertraging een kwartier. En op de A50 sta je een kwartier in de file van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.

0: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Ook zijn Iraanse luchtverdediging en twee aanvalsdrones uitgeschakeld als reactie op het neerschieten van een Amerikaanse MQ-1-drone. De Amerikanen ontkenden aanvankelijk nog dat er een luchtvaartuig van de VS was neergeschoten. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. Vorig jaar namen de klinieken 118 nieuwe patiënten op. Dat is 28% minder dan in 2024. Terwijl de wachtlijst, nu 261 personen, snel oploopt. Deze mensen wachten in de gevangenis op hun behandeling. Dat kost de staat jaarlijks tonnen, omdat wie langer dan 4 maanden moet wachten recht heeft op een schadevergoeding. In totaal telden de klinieken vorig jaar 1683 TBS-patiënten. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. In december werd bekend dat het in 2016 door de Nederlandse banken opgezette iDIN in Belgische handen zou komen. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar volledig plaatsmaakt voor de Belgische dienst. In België maken miljoenen mensen gebruik van It's Me, dat nu inmiddels ook inzetbaar is in 32 Europese landen. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maxima vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat zo'n 390 kilometer file. Echt veel bijzonderheden zijn er niet tijdens deze spits. De meeste files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. De A2 Den Bosch richting Utrecht is na een ongeluk weer vrij. Er staat nog wel file tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. 20 minuten is de vertraging nog. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat bij knooppunt Ridderkerk een vrachtwagen met pech. Kost je 10 minuten extra en de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 is het ook druk van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Daar is de vertraging een kwartier. En je moet een kwartier geduld hebben op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda en Dordrecht.

0: and shine.
1: Rise and shine.
2: APC Radio.
3: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maxima vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files leveren ongeveer 10 minuten vertraging op en er zijn een paar uitschieters. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits, maar de meeste vertraging...

vertraging heb je op de A2. Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Het oponthoud is 20 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je ook 20 minuten vast tussen Breda Noord en Dordrecht. En een stuk noordelijker heb je bij Zwolle een half uur vertraging op de A28. Het staat daar vast van Amersfoort naar Zwolle. En er staat file vanaf het Harde.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Ook zijn Iraanse luchtverdediging en twee aanvalsdrones uitgeschakeld als reactie op het neerschieten van een Amerikaanse MQ-1-drone. De Amerikanen ontkenden aanvankelijk nog dat er een luchtvaartuig van de VS was neergeschoten. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. Vorig jaar namen de klinieken 118 nieuwe patiënten op. Dat is 28% minder dan in 2024. Terwijl de wachtlijst, nu 261 personen, snel oploopt. Deze mensen wachten in de gevangenis op hun behandeling. Dat kost de staat jaarlijks tonnen, omdat wie langer dan 4 maanden moet wachten recht heeft op een schadevergoeding. In totaal telden de klinieken vorig jaar 1683 TBS-patiënten. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. In december werd bekend dat het in 2016 door de Nederlandse banken opgezette iDIN in Belgische handen zou komen. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar volledig plaats maakt voor de Belgische dienst. In België maken miljoenen mensen gebruik van It's Me, dat nu inmiddels ook inzetbaar is in 32 Europese landen. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste vertraging is er nu door ongelukken, pechgevallen en werkzaamheden. Bij Zwolle is een brug dicht en dat veroorzaakt vertraging op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Het oponthoud is 40 minuten. Op de A50 vanuit Apeldoorn loopt het daar ook vast. In Brabant sta je een half uur in de file op de A58. Het is van Berg op Zoom naar Breda tussen Sint-Willebord en Etten-Leur. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. Ook in het zuiden sta je bij Eurmond 10 minuten in de file door een pechgeval op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Op de A2, maar dan van Amsterdam naar Den Bosch, heb je een kwartier vertraging voor de afrit Utrecht Centrum. Daar zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. En op de A4 ging het mis in het westen, van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Het oponthoud is 20 minuten en de linker rijstrook is dicht.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: en stil eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden langzaam maar zeker korter. Wat nog opvalt is de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen de brug bij Gorkum en Noordeloos sta je nog een kwartier in de file door een autobrand. Er is maar één rij.

0: ook open. Omrijden kan ook richting Utrecht via knooppunt Del over de A15 en de A2. Op de A2, maar dan van Amsterdam naar Den Bosch, sta je nog 20 minuten in de file tussen Breukelen en Nieuwegein. En op de A28 staat het vast van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. In Zwolle is een brug dicht, daardoor loopt het vast op de snelweg. De vertraging is 25 minuten.
1: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivee Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele anderen is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandels Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In een meer in Colombia is vermoedelijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds 25 mei wordt vermist. Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nu of het inderdaad gaat om de vermiste Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verliet vorige week maandag haar hotel in de plaats Salento om een uurtje te wandelen naar een koffietour die ze zou bezoeken. Daar kwam ze alleen nooit aan. Het ministerie verleent consulaire bijstand aan de familie. Het lichaam dook op in een klein meer op 70 kilometer van haar hotel. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. In het bericht staat duidelijk aangegeven dat er geen noodsituatie is. De overheid verzendt deze testberichten elk jaar op de eerste maandag van juni en december. Het bericht is ook te zien op de informatieschermen in het openbaar vervoer. Het NL Alert wordt ingezet om mensen snel te waarschuwen en te informeren bij noodsituaties in hun omgeving. De piloten van KLM hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Ze krijgen er de komende 2 jaar 4,75% bij. Ook krijgen de KLM-piloten tot 4 jaar na hun verplichte pensioenleeftijd van 58 jaar korting op hun eigen vliegtickets. Air France-KLM wilde juist fors bezuinigen vanwege de gestegen kerosinekosten door de oorlog in het Midden-Oosten. Over de piloten-CAO bij de KLM is een jaar gesteggeld. Italiaanse reddingsdiensten zijn erin geslaagd om een 20-jarige grotonderzoeker te bevrijden. Hij raakte bekneld op 120 meter diepte toen een stuk van een rotsblok op hem terecht kwam. De speleoloog had 12 uur vastgezeten in een smalle grotsgracht in het noorden van Italië. Bij de reddingsactie zijn 42 specialistische hulpverleners ingezet. De gewonde grotonderzoeker is naar een ziekenhuis gebracht. Het weer droog en zonnig en er waait geen wind van betekenis. Het wordt tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files van de ochtendspits zijn inmiddels opgelost. Maar op de A27 van Breda naar Utrecht sta je tussen de brug bij Gorkum en Noorderloos nog bijna een half uur vast. Daar is maar 1 rijstrook open door een pechgeval. Omrijden richting Utrecht kan via knooppunt Del over de A15 en de A2. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je bij Zwolle-Zuid een kwartier in de file. En dat heeft te maken met werkzaamheden in Zwolle aan een brug. Miami Girls.
5: In the news.

Romantische gevoelens kwamen bij mij op bij het horen van de mama's en de papa's, die onder andere in de jaren 60 van de vorige eeuw furoren maakten met I Saw Her Again Last Night. De gouden parels van offshore stations vissen we op uit de diepten van de Noordzee. En ook Paling Sound. Blijf luisteren op 891 AM of 1008 AM of via kbcradio.nl. Hier is die goede oude John Lennon die zo tragisch om het leven kwam met Jealous Guy.

Onlangs heb ik iemand uitgelegd wat de betekenis is van het begrip palingsound. Ik was zo naïef te veronderstellen dat zo'n beetje iedereen weet wat dat is. Iedereen? Maar toch. Een leuk gevonden omschrijving voor die hele waaier aan muziek, bedacht en gemaakt in het bijzondere vissersdorp Volendam. Palingsound dus. Waar ze ook goed kunnen voetballen. Maar om dat nou palingvoetbal te noemen, dat gaat me wat ver. Lijkt mij tenminste.

leuk nummer, hè? Die hoor je zelden, maar bij ons heel vaak. Nou, heel vaak, gepast vaak. Johnny Lyon met Alleen in Dallas. Vind ik een waanzinnig leuk Nederlandstalig nummer. KBC Radio, we zijn bezig aan het Zoute Uur. En hier is Denise Azor en Ali Lila.

0: Foute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In een meer in Colombia is vermoedelijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds 25 mei wordt vermist. Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nu of het inderdaad gaat om de vermiste Marlies Gens. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. De piloten van KLM hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Ze krijgen er de komende 2 jaar 4,75% bij. Italiaanse reddingsdiensten zijn erin geslaagd om een 20-jarige grotonderzoeker te bevrijden. Hij raakte bekneld op 120 meter diepte toen een stuk van een rotsblok op hem terechtkwam. Het weer droog en zonnig en er waait geen wind van betekenis. Het wordt tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog 1 file op de A12... Van Arnhem naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht.

Vandaag weer boordevol zeezendermuziek. Dat zoute uur van ons, van KBC Radio. Twee gehad weer, Clarence Clemons en Jackson Browne. And You're a Friend of Mine. Het is fijn dat ze dat tegen je zeggen. En we hadden net Sweet Louie Louise van Iron Horse. Dat is uit de jaren 70. Veel mooie muziek gemaakt in die tijd. Het hoogtepunt van de offshore stations was dat.

0: again. Beleef de jaren 60, 70 en 80. Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: En dan nu KBC's Retro Top 3.
2: Top

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Bloedvlekken, melkvlekken, vetvlekken, alle eiwitvlekken, dus ook luiervlekken, verdwijnen als sneeuw voor de zon. Alleen maar door indeken of voorwassen.

0: Biotex maakt wassen bijna overbodig. Biotex.
1: California soep, heerlijke soep. En gratis cadeaus zonder 1 cent bijbetaling. Let u eens op hoe weinig California vlaggetjes u maar hoeft te sparen voor de mooiste geschenken. Ja, California, de lekkerste soep, de mooiste cadeaus. California.

Albert Hammond en It Never Rains in Southern California. Soms is dat toch heel anders. Het was de laatste die ik voor je mocht afkondigen. Blijf bij ons, want de popmuziek van 50 jaar geleden hebben we ook. En ook wel 60 jaar geleden. Gaat maar door, 24 uur per dag. Blijf bij ons, KBC Radio.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk. Kijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
10: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. Meer dan 4000 patiënten die recent de diagnose hormoonpositieve borstkanker kregen, deden mee. Eén groep kreeg chemotherapie en hormoonbehandeling, de andere een genetische Prosigna-test. Die analyseert 50 genen uit het tumorweefsel en berekent hoe groot de kans is op terugkeer. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen. In Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden. Eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt, ontstond een explosie. Door het felle vuur kunnen de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de platte grond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim. In een meer in Colombia is vermoedelijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds 25 mei wordt vermist. Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nu of het inderdaad gaat om de vermiste Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verliet vorige week maandag haar hotel in de plaats Salento om een uurtje te wandelen naar een koffietour die ze zou bezoeken. Daar kwam ze alleen nooit aan. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. In het bericht staat duidelijk aangegeven dat er geen noodsituatie is. De overheid verzendt deze testberichten elk jaar op de eerste maandag van juni en december. Het bericht is ook te zien op de informatieschermen in het openbaar vervoer. Het weer. Er staat vanmiddag vrijwel geen wind, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat in de file op de A7 van Den Oever naar Zaanstad voor de afrit Avenhoorn. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is daar dicht. En er staan files op de A12. Vanuit Arnhem heb je 10 minuten oponthoud voor de Duitse grens. En van Arnhem naar Utrecht is bij Veenendaal een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten.
12: We are officially the hottest AM station.
13: Onderweg met Bob van Beten.
14: Ja, ik denk doe vast. Ja hoor, alvast even een testje van mij en vanuit de live studio. Goedemorgen, onderweg op KBC. Het is maandag 1 juli, zonnetje is erbij. Lekkere vooruitzichten, want jullie zijn erbij. Onderweg tot aan 1 uur Nederlandse zomertijd. Dit is Dan Johnson.

Acteur Don Johnson. Ja, Don Johnson. Sonny Crockett. Heartbeat, een solo projectje van hem. Nou, hij had sowieso een aantal singles in de jaren 80 die lekker waren om te horen. Zanger Don Johnson, acteur Don Johnson, één en dezelfde. Heartbeat uit 86, onderweg op KBC. We zijn weer gestart. We gaan er weer een mooi feestje van maken. Niet alleen vandaag, niet alleen deze week, maar de hele maand. Want de nieuwe maand is weer gestart, juni. Dus we kunnen er weer voor gaan en we willen er ook voor gaan natuurlijk. Ja. En ik zie toch echt alleen maar leuke dingen, zou je denken. Nou, dat is niet helemaal waar. Sterker nog, helemaal niet waar. Ik krijg even een foto of 2, 3 hier doorgestuurd van een heel naar been. Ja, een been. Een linkerbeen, denk ik, is dit. Ja, linkervoet ook. Van Wim Grotebroer van Vanop. Goedemorgen daar. En ik vanuit het ziekenhuis in Almelo. Ik heb trombose aan mijn linkervoet. Vanaf vrijdag lig ik hier al en ik moet hier nog wel even blijven. Wim, dat ziet er niet mooi uit. Fijn dat je wel luistert natuurlijk, ja. Ik wens je heel veel sterkte, namens ons allemaal natuurlijk. Heel veel sterkte dus, Wim. Jongen, nou, dat komt er even lekker binnen, denk je dan, op je maandagochtend. Wim niet onderweg, ja, onderweg gegaan naar het ziekenhuis, maar voor de rest, nee. Even kijken, want ik zie wat foto's binnenkomen. Ook nog van afgelopen vrijdagmiddag hier. Veel te laat. Oh ja. Ja, Jeroen. Daar was iets mis mee ook. Hè? Nou, ik ga even kijken hoe het met een ongeval is wat Jeroen Schild heeft gehad afgelopen vrijdagmiddag. Dan wel vrijdagochtend. Ik ga even kijken wat er allemaal aan de hand is geweest en hoe het nu op dit moment is. Onderweg op KBC. Cowboy Phil is erbij gekomen. Van het weekend is hij aangekomen op de lunchplek afgelopen vrijdagochtend. En dan is hij in Stadkiel geweest. We hebben nog geen foto's van hem, maar dat gaan we ongetwijfeld meemaken, denk ik dan. De Winnetou is gestart. Afgelopen vrijdag nog even bij je langs gevaren. Wat een noodweer bij Lelystad. Dat was helemaal afgelopen vrijdagmiddag, ja. Ik heb 2 adressen in de roer vandaag, of deze week beter gezegd. En dan zak ik weer verder af naar Zuid-Duitsland. Ja, iemand moet het doen. Maar jij kunt dat, hè, met die dode zwemmers. Dat is voor jou, je draait er je hand niet voor op. Gerrit, een goede reis namens mij. En natuurlijk vanuit de firma gezien. Heel veel succes. Brouwer op Urk. Veel meer namen. Freek met een leuk muzikale input voor vandaag. En Jos is erbij gekomen.

0: Hey, don't mess with Jim, want dan krijg je ruzie met zijn moeder, denk ik. Onderweg op KBC, sowieso. Nou, ik verheug me nu al op een liedje. Ja, niet één liedje, maar honderden liedjes, maar in het bijzonder op één liedje. Freek de Reiziger stuurt een liedje door. Voor dit radioprogramma en ook over dit radioprogramma, dat is leuk. En sowieso moet ik toch even een paar meldingen doen. Sowieso berichten via Messenger Bob van Beten of bob@kbcradio.nl. Laat even weten wat je kwijt wil. Dat kan allemaal. Dus bob@kbcradio.nl of Messenger Bob van Beten. Als je een bakje koffie wilt. Als je een verkeersmededeling hebt, zet je even VK als eerste, de afkorting van verkeer. Dan weet ik, dan gaat het goed komen. Als eerste krijg je dan die mededeling te horen. Nog voorrang hebben op alle anderen natuurlijk die jou al voorgegaan zijn dan, bijvoorbeeld. En voor de rest, qua mededelingen, eventjes een Bob dubbel op vandaag. We gaan een keuze maken uit het hele repertoire. Meer dan 50 jaar popmuziek. Een artiest in de spotlight, een groep of een zangeres of een zanger of zo. En dat mag je even doorgeven als je een ideetje hebt voor vandaag. Met een twee of drietal nummers binnen zo'n 10 minuten. Vanaf 10 voor 12 in dit uur van dit radioprogramma, jouw radioprogramma Onderweg. En voor de muzikale ketting hadden wij het volgende afgelopen vrijdag. When the Lady Smiles van Golden Earring. We gingen verder met Inner Smile van Texas. En daarachteraan Make Me Smile. Come up and see me. Make Me Smile dus van Cockney Rebel uit 75. Daar mag je een woordje uit de titel peuteren of een andere kak. Nee. Rebel, ja, pas op, hè. Of een rebel, dus zit dat erin. Rebel, rebel van David Bowie bijvoorbeeld. Of, ik weet het niet. Smile mag ook natuurlijk nog. En dan had ik nog een aantal lachen van liggen, volgens mij. Dus, nou, dat zijn even de mededelingen voor dit moment, zeg ik. Laten we de schouders er maar weer even onder zetten. Want we hebben veel posten gegaan. Harry vanuit Brisbane. Goedenavond, Harry. British guitarist Ron Wood is vandaag jarig. Die is geboren op 1 juni. 47, dus Ron is vandaag 79 geworden. Ron Wood, Ronnie Wood is beter gezegd. Eigenlijk geboren als Ronald David Wood. Dat wist ik niet trouwens, maar dat weet Harry wel. Dus Ron Wood, nou, dat denk ik me gelijk aan drie nummers van de Stones, zou bijvoorbeeld een idee zijn. Hoeft niet, maar het zou zo maar kunnen. Even kijken waar hier de schoen brengt. Nou, niet helemaal. Marcel Duitser is er bij de MRC. Mossel stuurt alvast even een fotootje. Even, ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Hij is niet alleen. Waar heb jij gestaan? Even kijken. Goedemorgen, Bob. We zijn er weer bij. Vanmorgen om 3 uur gestart. Gelost op het vliegveld van het Zuid-Duitse München. En ik ben nu op weg naar Arnstad. En waar we morgen weer een motor gaan laden voor Parijs. We hebben een gezellig weekend gehad op enkele collega's op Geiselwind. Ik zie het. Biertje erbij, collega erbij. Ja, dan vermaak je je kostelijk, kan ik me voorstellen. Helemaal voor elkaar. Dankjewel voor het sturen van de foto, Luc. En ook heel lekker dat jij erbij bent. Robert Piegen, Tukkentarzan, die gaat erbij komen. Ik zag al even een duimpje. En als je een duimpje stuurt omdat je niks anders kunt op dat moment, dan krijg je van mij meteen een duimpje terug. Als ik er aan denk. En overal de vermelding is er wel dan bij deze al. Freek, ik verheug me op het liedje hoor. Ik ga eraan komen. Ik ga het proberen te laten horen in dit uur van Onderweg. Martin Chippy, hij meldt zich. Hoe dan? Nou zo, Martin.
1: Hey, goedemorgen Bobby.
0: Hey.
1: En alle onderwegjes. Haha, daar is hij weer.
0: Martinus.
1: Ja, Bob.
0: Ja.
1: Ik heb het weekend weer overleefd.
0: Ja.
1: Dus lekker warm geweest. Zondag de boel wordt gehaald. De scooter. De
0: oh ja, natuurlijk ja.
1: Dus die heb ik aan bezit.
0: Lekker goed.
1: Ja, en alleen zondag, ja. Dus niet veel mee getoerd. Dat zal ik volgende week wel gaan doen.
0: Ja.
1: En dat was het eigenlijk. Oh. En nu vanochtend om 5:30 vertrokken vanaf Alphen naar Zeeland. Dus wat ik nou eerst? Steenbergen, Middelburg twee keer Vlissingen.
0: Kijk eens zo.
1: Net leeg naar Soeburg. En dan ook richting. Richting. Oh ja, Spijkenisse nog eentje. Dan ben ik klaar.
0: Even weer terug naar Rotjeknoor. Ja. Dus, oké.
1: Okay. Ah ja, hey, misschien een ideetje. Middelburg, daar woont toch, Danny Vera. Misschien een ideetje dubbel op.
0: Oh ja.
1: En
0: ja.
1: Nu even tijd. Ik heb tijd voor een bakkie. En een tosti straks.
0: Tuurlijk.
1: En dan is mijn dag weer compleet.
0: Ja hoor.
1: Hi Bob, iedereen. Een fijne werkdag. En tot later.
0: Later, dankjewel Martin. Danny Vera Middelburg, dat was ik even kwijt. Ik weet wel dat hij in Zeeland woonde, maar Middelburg wist ik niet meer. Maar dan heb jij al gepasseerd natuurlijk Oost-Soeburg. Dan zit je op een steenbord, op afstand van Middelburg natuurlijk. Nou, oké. Leuk idee. Danny Vera. Ja, mooie muziek. Ik weet dat er veel liefhebbers van zijn die nu ook misschien wel luisteren. Evers!
2: Evers!
0: Is er ook bij vandaag. Goedemorgen, Evert Brugman, onderweg voor de Witoogstgeest. Zo, ik moet niet te snel praten, hè. Dat is niet goed voor je. Trouwens, ontzettend zin zelf ook in koffie, maar jullie eerst natuurlijk. Jos de Zilker krijgt morgen Bob een duimpje van mij terug. En Gerben Pap heeft zich gemeld. Jantje Contantje is er weer. Ik ben ook weer van de partij. Onderweg met een kort rondje Frankfurt en omgeving. In verband met de feestdag in het zuiden van Duitsland donderdag. Ach ja, dat is ook weer zover, ja. Donderdag is het 4 juni. Moet ik bij mijn auto naar de garage. Ik heb een kapotte wiellaag. Ik dacht eerder gezegd dat de motor kapot was. Maar ik ben daar afgelopen donderdagmiddag nog geweest. En toen zeiden ze, nee, u heeft geluk. Het is niet de motor. Ik denk, nou, die valt onder garantie. Nee, het is een kapotte wiellaag. Ik zei, oké, mooi. Nou, bijna €500 lichter. De komende donderdag wordt die vervangen. Dus ik ben heel wat aan het overwerken. Dat snap je natuurlijk. Goed, iedereen een fijne werkdag en doe mij maar een bakje koffie. Al dus Gerben, nou dan doe ik dan toch met je mee als je het niet heel erg vindt hoor. Heerlijk, ja. Oh, met pindasaus. Oh nee, een tosti met pindasaus voor straks. Gaan we regelen. Ik denk dat er nog wel pindasaus is. Tosti hamkaas pindasaus, tosti kaas pindasaus, ja. Het zal wel lekker smaken, denk ik. Ja, dat is ook sambal-liefhebbers natuurlijk. Regelen we allemaal, Gerben Pap. Goed dat je er bent. Jan Gimwis, die is er ook even bij. Een rondje in de containers. Vanmiddag vertrekken met een mooi toertje Duitsland en Zwitserland. Oh, leuk, ja. Zwitserland, altijd leuk. Ik ben er een paar keer geweest en ik vind het echt een mooi land. Rondom het meer van Genève, hè. Verder durf ik niet. Ook niet het water in. Nou ja, Dirk is erbij. Dirk van Gaarderen, hartstikke gezellig. Goed dat je er bent, Dirk. Lambiek dus, hè, voor de kenner. Met een smile om de mond, uiteraard. Marcel Duitser heeft gelost in Nijmegen. Hij zal zich afkoppelen in het Duitse Gildehaus. En dan terug naar het crisiscentrum in Oldenzaal. En vanmiddag om 4 uur aan de fysio, want mijn schouder zit vast. Wees blij dat hij niet los zit, Marcel. Ik bedoel, dat je ergens uitstapt uit je cabine en dat je schouder nog erin blijft liggen. Dat is ook niet goed. Hé, hey, sterkte, want dat is niet heel feestelijk natuurlijk. Hè? Mijn opmerking is ook niet leuk. Excusez-moi. Marcel, succes. En sterkte bij de fysio. Dat wil zeggen, hoop dat de fysiotherapeut je een beetje kan ontwrichten. Ook niet, dat is ook een verkeerd woord natuurlijk in dit geval. Dat je fysiotherapeut je een beetje kan ontlasten, zeg maar. Van de pijn. Hoe is het met André? Nou, weet ik niet. Jullie ook niet, hè?
3: Morgen, Bob. Nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook bij.
0: Vertel, André.
3: Nou, vanmorgen vertrokken vanuit Hees.
0: Ja.
3: Nou, lekker weekendje naar Werkendam.
0: Ja.
3: We hebben gelost. Nou, ik in de Moerdijk weer live voor Eastermarkt. Dus ik kan een mooie uitzending bij zitten. En wat erna komt, ik weet het niet. Misschien vanavond de krokodil. We gaan het afwachten.
0: Weer een krommenie.
3: Ja. In ieder geval maak er een mooie uitzending van. De groeten iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
0: Houdoe terug. Nou, zullen we er nog eentje doen? Een korte dan. Goedemorgen. We zijn er weer een beetje bij. Vandaag maar weer een beetje rommelen. Bij de blauwe knuppels. Als er iemand het heeft over blauwe knuppels, is dat Edwin Tempelman, denk je. Klopt. Edwin.
2: Edwin.
0: Goed dat je er bent. Ja, nee, ik vind het wel fijn dat je er weer bent. Oké, nog eentje dan. Grand-père en route. Met de duim omhoog krijg je van mij een duimpje terug. En ook voor Gerard geldt, goede reis. Harry Styles heeft niet meegelopen met de Utrecht Marathon, ook niet met de Amersfoortse Marathon en ook niet de Marathon van Groningen. Maar het was wel de gedachte dat hij mee zou doen met zo'n marathon. Harry Styles optredend in Nederland en nu bij ons in de show. Oh, oké. En zometeen de ANWB. Prijs- en verkeersinformatie. Na The American Girls.

0: Erwin de Hart van de ANWB. In België is de A12 Brussel richting Antwerpen dicht net ten zuiden van Antwerpen bij de Rupeltunnel. De afsluiting is elke nacht steeds tussen 8 uur 's avonds en 6 uur de volgende ochtend. Dat duurt tot dinsdag 9 juni. In Duitsland is de A7 Hamburg richting Hannover door werkzaamheden langdurig afgesloten tussen knooppunt Masche en Horst. Dat duurt nog tot 17 juli. In het zuiden van Duitsland is grote kans op vertraging door filevorming op de A93 Rosenheim richting Kufstein. Bij de Oostenrijkse grens wordt het vrachtverkeer namelijk gedoseerd doorgelaten om files op de Oostenrijkse A12 te voorkomen. Dit is deze week het geval op maandag en vrijdag en ook volgende week maandag 8 juni. In Zwitserland gaat de A2 Basel-Chiasso vanaf maandag 8 juni in beide richtingen dicht door werkzaamheden bij de Gotthardtunnel. De afsluitingen zijn telkens van maandag tot vrijdag van 8 uur 's avonds tot 5 uur de volgende ochtend. Dat duurt tot 27 juni. In Oostenrijk zijn op de A14 Lindau-Bregenz werkzaamheden bij de Pfändertunnel. Steeds van 8 uur 's avonds tot 5 uur de volgende ochtend wordt het verkeer via één tunnelbuis geleid. Dat duurt tot eind oktober.
1: Radio Kapabici.
2: Kapabici.
1: Buon vanmiddag onderweg. Dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.

0: Sandra Linssen. Ja, vorige week uit ik nog mijn enthousiasme. Maar ja, dat was vorige maand natuurlijk. Dus nu weer op 1 juni. De zomer is begonnen, meteorologisch gezien. Dit zijn de zomerdromen.
1: Onderweg. KBC.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie. Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. In Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden. Eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt, ontstond een explosie. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. Het weer. Er staat vanmiddag vrijwel geen wind, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Veel files staan er niet. Je hebt wel vertraging op de A10. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is nu 5 minuten. In het noorden is de N33 Veendam-Eemshaven in beide richtingen dicht. Tussen de aansluiting met de N362 en Appingedam, er is een vrachtwagen gekanteld. En er staat file op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. Het oponthoud is 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht heb je bij Veenendaal 5 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is 1 rijstrook dicht.

Die Neue Deutsche Welle wäre auf KBC Radio. Spalle Movie Gang und Skandal im Sperrbezirk aus 1981. Schönen guten Morgen. Zo, nou gaan we gewoon weer Nederlands praten, denk ik dan. Ja, schandaal is het inderdaad. Excuus, want ik heb echt... Oh, dat ik hem niet meteen herkende. Een fotootje kreeg ik van Luc Segers dus. Met een collega overgestaan op Geiselwind. Dat is natuurlijk de rodeo-drifter Alba. Rodeo-drifter, Bassie dus. Tjongejonge. Maar hij heeft zijn snor laten staan. 30 jaar geleden al. Ik heb trouwens ook al mijn 3 dagen niet geschoren. En dat is van mij uit. Marit zei gisteren tegen mij... Joh, je hoeft hem niet te scheren. Is misschien wel een keer sexy. Zei ze niet, geloof ik. Dat geloof ik niet meer. Nou, staat je best wel leuk, een beetje baardje. Zei, ja, weet ik niet hoor. Dus ik ging vanmorgen vroeg de deur uit naar Utrecht. En toen dacht ik, ja, ik ben ongeschoren de deur uitgegaan. Eigenlijk al zaterdag niet, zondag niet en vandaag ook weer niet. Ik heb wel gedoucht trouwens hoor, gisteren. Dus, maar ik dacht, nou oké, laat maar even staan. Ik heb vroeger ook wel eens mijn baard laten staan trouwens. Dan kreeg je zo'n sikkie en toen kreeg ik rood haar. Dat is heel gek. Dat heb ik, als het dat gebeurt, dan ga ik meteen met het scheermesje aan de gang. Maar ik laat me even staan. Ach ja, kan geen kwaad. Het scheelt ook weer. Het begint een beetje te kriebelen nu trouwens. Dat naar aanleiding van Bassie zijn snor in dit geval. Trouwens, de MRC-mossel op de foto heeft ook een snor natuurlijk. Hè? Ik druk nu mijn snor hierover. Danny Vera, nou, Best Day of My Life is een prachtnummer om die te laten horen. Als je er dan toch 3 laat horen, was het ideetje van Marcel, hè? Nee, van Chippy was het, van Chippy. Van Martin was dat. Om 3 nummers van Danny Vera te laten horen. Nou, het repertoire is best wel groot, dus dat kan. De 3 musketeers hebben zich ook gemeld via Messenger. Morgen, Bob! En alle onderwegjes, iedereen een fijne werkweek gewenst van ons. José, Chris en Buck. Abby Burger, ja, collega van André, collega van Sandra en collega van... Ja, van zichzelf kreeg je ook weer niet. Abby, goedemorgen. Hij zegt, ik ben er ook weer eens bij. Poosje druk geweest. Een nieuwe chauffeur opgeleid. Motorvakantie gehad. Ja! Dat zou je doen. Weekje kermis gehad. Nou ja, je kent het wel. Nou, nu voor het eerst weer eens een volle week werken. Trouwens, ik las van het weekend, we zagen er een fotootje van. In Amerika, weet niet waar, het is een groot land natuurlijk. Maar dat er mensen in zo'n achtbaan helemaal bovenin vast zaten. En ongeveer in zo'n stoeltje verticaal, dus met hun rug naar beneden, zijn blijven hangen. Die moesten door een grote brandweerladder naar beneden worden getakeld. Oh, wat lijkt me dat eng. Sowieso om erin te gaan. Ik ben al helemaal geen held. Koude rillingen, ik moet er niet aan denken. Goed, kermis dus. Nu voor het eerst weer eens een volle week werken. Ja, ik twijfel ook of je dat wel moet gaan doen, hoor. Nou, doe maar wel. Oké. Okay. Mooi rondje La France, dus het komt helemaal goed. Misschien heb je donderdag nog een dagje dat niet mag of zo, hè, vanwege de feestdag. Fijne uitzending voor iedereen natuurlijk gewenst. Van Erwie Burger, onderweg voor Zijdelaan Stolwijk. Hey, daar hebben we de tuinman. Eens even kijken, Martien, wat heb jij te melden? Bob dubbelop, die Everly Brothers. Oké, dat kan ook. Trouwens, goedemorgen allemaal. Even mijn oprit en het straatje voor de deur schoonmaken. Hij veegt weer zijn eigen straatje schoon, hè, die tuinman. Vanmiddag wat tuinieren, natuurlijk. En overmorgen woensdag tussen de V8'en en de veegmachine. En dan voorzichtig met al die voorbereidingen treffen voor... Het gaat ervan komen. De tuinman en de tuinvrouw gaan op vakantie. Oké. Cowboy Phil België had al een duimpje gestuurd. Goedemorgen Bob en alle onderwegjes. Ik kan er niet bij zijn, dus ik kom morgen met mijn verslag van die mooie dagen tussen donderdag en gisteren. In stad Kiel, hè, Duitsland, in de Eifel. Fijne uitzending voor iedereen en ook veilige kilometers toegewenst. En dan dus tot morgen. Van Beegje, Cowboy Phil. En Cowboy Phil is ongeveer de allerbeste taxichauffeur. Van de hele wereld, maar zeker van Antwerpen en omgeving. Dus Philip, veel plezier. Als je dit later hoort via via, dan weet je... Ik heb het beste met je voor en ik weet zeker dat je een leuke tijd gaat hebben in Duitsland. Nou, eens even kijken dan. Zometeen dat liedje. Freek heeft het doorgestuurd. Die heeft weer eens even een liedje gemaakt. Dankzij de AI-tool, ofwel de Artificial Intelligence... ofwel gewoon kunstmatige intelligentie... En dat wordt steeds beter. Ik had er vanmorgen nog een gesprek over. Over AI bijvoorbeeld. Nou, niet helemaal AI ging het, maar het ging meer over dingen, prikkels en zo. Maar goed, dit terzijde dan. Ik ga zometeen dat liedje laten horen. Wat Freek in elkaar geknutseld heeft laten worden gebeuren. Zoiets, maak er maar van. Even nog wat post, want ik zie hier bericht van de koekjesman, aviateur Jeroen. Ja, ik vond die foto's hartstikke leuk, hoor. Met het tijdsbeeld van 20 jaar. Dat je afgelopen vrijdag doorstuurde. Met al zijn auto's op de foto bij hetzelfde adres door de jaren heen. Nou, dat vond ik inderdaad leuk om te zien. Vandaag zullen we ruilen. Jij een tosti en ik een kipsatéetje. En ik van jou een koekje. Ja,
Kip zat eentje niet, dat was vrijdag natuurlijk. Hè. Lijkt me lekker. Jeroen, aviateur, goed dat je er bent. Johan, had ik gezegd, hè, die is erbij. Hè. Combi 1? Ja, maar Johan van der Armeede, Johan ACC, heeft zich ook gemeld intussen. Weet je wie er ook bij is, hoor je zo meteen. Henkie. Henkie van Oostvogels. Henkie, prepensionado natuurlijk, ja. En Harry, die haak ik nog even in. Overwerken voor meer geld voor je auto, een extra uur van onderweg erbij. Wat dacht je daarvan? Oké. Nou, dat vind ik ook niet zo heel gek eigenlijk. Misschien moeten we dat maar een keertje doen. Onderweg op KBC, 11 uur 42. We gaan weer over de AI-tour. AI, zoals ik zei. Het nummer heet 11-1. Het nummer gaat over onderweg. Ik hoorde Kortegoff en DHB erin, maar dat geeft niet. Het is een lekker nummer. Dankjewel, Freek.

0: ik ben weer helemaal... Ik heb de teenslippers heel strak aangetrokken. Anders ga ik echt weer naast mijn teenslippers lopen. Ik heb nog niet de korte broek aan trouwens, maar dat even terzijde. Maar ik vind hem wel weer leuk gemaakt dit, eerlijk gezegd. Ja, ik ben wel een beetje trots op. Een beetje zelfbevlekking. Maar goed. Dankjewel Freek, de reiziger, voor je dit mooie 11-1 onderweg lied op KBC Radio. Ja, ik vind het mooi. Nou, zometeen Danny Vera is ook geen gek idee. Moet nog even Johan even zoeken naar dat nummer Best Day of My Life van Danny Vera. En voor de rest, ja, de nieuwe single van Danny. Hij brengt er geregeld nieuwe nummers uit. Danny Vera en Marion Pichel. Marion Pichel. Try Again heet dat nummer. Die ga ik ook nog even laten horen, denk ik. Maar ik ga er nog even over nadenken welke drie dan echt definitief de finish gaan halen. Ofwel die deze drie... Nou ja, zeg maar in Bob dubbelop kunnen zitten. Messenger Bob van Beten, Bob dubbelop. Oh, dat is toch een strak plan, zegt Jeroen van Rode. Een goede ruil. Jij voor mij een lekkere tosti, via de kantinejuf trouwens, die waarschijnlijk al binnen is. Ja, ik kan dat niet, ik kan even stampen, maar dat vindt ze niet leuk, denk ik. Dan denkt ze weer van die bovenbuurman weer. Nee, goed, de kantinejuf zit beneden dan zometeen. Die regelt voor jou een tosti. Hamkaas doe ik dan voor Jeroen? Ja, ik denk het wel. En dan krijg ik van jou een koekje. Ja, hoeft niet een heel pak te horen. Van wel 12 stroopwafels is best wel lekker. Nee, het is nu de zomerse maand. Juni is gestart. Ik moet echt even een beetje lijnen, zeg maar. Hè. Wijntje drinken in het weekend en door de week zo min mogelijk. Wat erger, ja. Nou goed, oké. Dat terzijde. Dus een koekje is goed. Dat vind ik een mooie deal, inderdaad, ja. Messenger Bob van Beten. bob@kbcradio.nl. Ja, we gaan even naar Henkie toe. Nou, niet even. We nemen alle tijd voor Henkie. Samen met zijn Yvonneke. Op reis naar Noorwegen. Nou ja, misschien wel geweest intussen al. Of is hij daar nog steeds? Henk, goedemorgen.
1: Ja, goedendag, Bob. En onder de wegjes.
0: How are you?
1: Hier is een berichtje van onze Henkie.
0: Hoe is het met Henkie?
1: We zijn weer terug van de grandioze mooie reis.
0: Ja, toch wel.
1: Noorwegen.
0: Ja.
1: Op de MS Rotterdam. Ja. Gisteren weer thuis gekomen. Ja, was lekker een weekje genieten.
0: Goed zo.
1: Ja, eigenlijk een hele mooie beleving.
0: Mm-hmm.
1: Iedereen bedankt voor alle berichtjes en dingen. Ja, ben weer aan het wandelen, zullen we horen.
0: Zeker.
1: Ik ga gewoon deur me stappen.
0: Ja, lekker man.
1: Zo, hartstikke lekker weer op Wernhout. Net bij het Pannenhuske gezeten.
0: Ja.
1: Ja, dus een beetje het pensionado-leven weer oppakken, Bob.
0: Moeilijk, hè? Hey.
1: Ik wil op zijn boot, als gewoon heel de week feest.
0: Ja.
1: Dat is deze week weer even afkicken natuurlijk. Hè?
0: Minder eten, minder drinken, denk ik.
1: Cocktails en rosé en noem maar op.
0: Geweldig.
1: Ja, dat houdt het denk ik niet tot de 80 vol.
0: Nee.
1: Ja, ik kan natuurlijk altijd proberen.
0: Ja.
1: Maar ik wil iedereen een hele fijne rit wensen.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, maak er een mooie week van. Toen denk je dat ook. Ja, en als ik het goed begrepen heb, ga binnenkort Mark Manders. Die volgt ons ook vanuit Canada.
0: Ja.
1: Maar die is binnenkort in Holland.
0: Oh, leuk.
1: Een mooi toertje doen.
0: Ja, gezellig.
1: Vanuit Lausanne zo weer richting Nederland. Dus die wil ik ook een mooie fijne vakantie wensen.
0: Mm.
1: Ja, verder heb ik weinig te melden, hè. Ik ben wel lang genoeg antwoord.
0: Best wel, eigenlijk.
1: Ik pak er een mooie uitzending van. Inke zit erbij. De groeten. How do?
0: Nou, lekker in de wind lopen. Met je haar in de wind, Henk. Nou goed, Henk en Yvonne hebben het prima gehad aan boord van de MS Rotterdam naar Noorwegen. Dit is Rick Astley, mensen. Onderweg op KBC. Never gonna give you up at 1988.

0: Rick Astley, never gonna give you up. Ja, wat wordt het voetbal van dit jaar, jongens, het WK? De mannen vertrekken deze week, hè, en deze week richting de US of A. Ik ben zeer benieuwd.
1: Bob, dubbelop.
0: Wat gaat het worden? Als je een ideetje, als je een soort voorspelling wil doen, we gaan geen pool doen, hoor. Dat gaat me te ver in de verzet. Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Zouden we een beetje bij de middenboot eindigen of zouden we onderaan al sneuvelen in de WK van 2026? Onderweg op KBC, hier is hij dan, Danny Vera. Voor 12 uur 2 keer achter elkaar. Laten we beginnen met Best Days of My Life.

Een mooi compliment om dit nummer aan te vragen. Best Days of My Life van Derry Vera. We zitten in Bob Dubbelop, we doen er nog eentje. En na 12 uur een derde nummer. En dan hebben we mooi een soort Bob Dubbelop in het kwadraat. Je hoort hem nu, Derry Vera, samen met Marlon Pichel. Of Marlon Pichel, dat kan ook. Ik dacht, is het Marion? Nee, ik had het verkeerd ingevoerd. Het is Marlon Pichel. En die komt uit Rotterdam vandaan. Zijn vader was van Indische komaf en zijn moeder is Nederlands. En wat kan deze man mooi muziek maken. Ik heb even gauw geprikt, zeg maar, in wat nummers die hij heeft gemaakt. Geweldig. We gaan ervoor. Derry Vera en Marlon Pichel. Try Again. Onderweg op KBC.

0: Marlon Pitchell, Danny Vera. Marlon uit Rotterdam, Danny uit Middelburg. Try Again, zijn nieuwe single voor Danny, samen met Marlon dus. Nou, als het goed is heb je de NL Alert gehad, de test alert van de Nederlandse overheid. Heb je het niet gehad, dan moet je eens kijken of je telefoon goed ingesteld is. En als je buiten de Nederlandse grens bent, dan ben ik benieuwd of je hem dan ook gekregen hebt eigenlijk. Dat is eigenlijk wel een goede vraag van mij. Best wel goed, hè? Want ik heb mezelf bedacht. Heb je die NL Alert buiten de Nederlandse grens gehaald? Dan vraag ik me af op je Nederlandse telefoon. Ik denk het zal haast wel. Nou, even om dus in de stemming te komen. Het is ook de eerste van de maand, 12 uur 's middags. Dus ja hoor. Dit is een test, hè? Dit is alleen maar een test, mensen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goed. Sandra is erbij gekomen. Heeft een mededeling zometeen voor jullie allemaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het schip werd met hulp van de Britten geënterd op de Atlantische Oceaan. De Franse president Macron noemt het onacceptabel dat schepen die vermoedelijk deel uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot onder een andere vlag varen om de sancties te omzeilen. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. De VS, de G7-landen en Europa stelden strenge sancties tegen Rusland in vanwege de oorlog in Oekraïne. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Magyar was het bestrijden van corruptie. Hij heeft herhaaldelijk aangedrongen op het aftreden van getrouwen van oud-premier Orbán. De 2/3 meerderheid van de partij van Magyar stelt de regering in staat de grondwet eenzijdig te herzien. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. Meer dan 4000 patiënten die recente diagnose hormoonpositieve borstkanker kregen, deden mee. Eén groep kreeg chemotherapie en hormoonbehandeling, een andere groep de genetische Prosigna-test. Die analyseert 50 genen uit het tumorweefsel en berekent hoe groot het risico is op terugkeer. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen. En in Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden, eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt, ontstond een explosie. Door het felle vuur konden de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de plattegrond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files, onder meer in het midden van het land op de A12. Van Arnhem naar Utrecht staat file bij Veenendaal door een ongeluk. De vertraging is een kwartier. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 naar Duitsland heb je voor de grens een kwartier tijdverlies door controles. En de N33, een stuk noordelijker, is in beide richtingen dicht tussen Appingedam en de aansluiting met de N362. Daar is een vrachtwagen gekanteld.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Onderweg, Bob, dubbelop. In het kwadraat.

0: eigenlijk zou hij zo op de kermis kunnen, deze Danny Vera. Ik bedoel, hij kan zingen, hij kan gitaar spelen en hij kan fluiten. En dat alles tegelijk, niet te geloven. Drie keer achter elkaar, één keer na 12 uur. Deze dus, DNA van het jaar 2023. En daarvoor, ja, die nieuwe single van hem. Erg leuk om dat te horen, moet ik je zeggen. Samen met Marlon Pitchell, Try Again. En natuurlijk een prachtige nummer waar, nou ja, Combi 1 heel erg blij van is geworden. En terecht, mooi verzoek trouwens, The Best Day of My Life. Onderweg op KBC. Nou, ik zei al, Sandra is er zo meteen bij. Die wil jullie graag even toespreken. Oké, Erik Nijhoff die gaat eventjes vervelend doen, denk ik. Die hoorde ook zo meteen. En Chippy heeft een idee voor de ketting. Nou, komt dat even goed uit. Oh, en Freek wil nog even wat zeggen. Ook dat kan. Ja, natuurlijk kan dat, ja. Het is tijd voor tosties. Als er nog iemand een lekker tostietje wil, bestel het via mijn messenger Bob van Beten of bob@kbcradio.nl. Dat kan natuurlijk ook via de mail. En de kantinejuf schiet dat zo de deur uit. We hebben inmiddels een luikje gemaakt. Zeg maar wat open kan, dicht kan. Anders is het geen luikje ook natuurlijk. Dat is ook gek. Zo'n schuifluikje. Dus,
1: sambal bij.
0: Bij wijze van spreken zo'n luikje hebben we gemaakt. En zij verzorgt dus vanuit haar domicilie, vanuit haar kantine, haar domein, de tosties. Ik doe de koffie. Dan zit dat elkaar niet in het vaarwater. En jij hebt het sneller. Hoe is dat dan in je cabine? Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Bereid een stukje mee met Sandra. Sandra!
2: Bobski!
0: Hallo!
2: Popverdorie!
0: Wat is er?
2: Ja.
0: Ja.
2: Het is weer maandag.
0: Het is maandag, ja.
2: Time flies. Maar ik wil even je waarschuwen. Hè. Je moet niet zo om die koekjes gaan lopen
0: nee.
2: Zeuren. Want dan ga je weer zeggen dat je te zwaar wordt. Dat je weer op moet gaan letten.
0: Ja, is ook zo.
2: Dan zit je een beetje in een yo-yo gevoel. Hè.
0: Ja, ik voel me ook een yo-yo, ja. Ja.
2: Nee, zonder dolle.
0: Nee, is wel waar.
2: Genieten van het leven.
0: Ja, dat is ook weer waar.
2: Ja. Ja, ik ben onderweg naar Kampen en dan weet ik niet wat ik moet gaan doen.
0: Nou, is mooi is dat. Ja.
2: Het is mooi weer. Dus we vermaken ons wel.
0: Ik geloof het.
2: Ik heb mooi nog even luisteren.
0: Ja.
2: En ja, tweede uur, laatste kwartier, dan laat ik je los.
0: Oh ja?
2: Dan laat ik je gaan.
0: Ja, dan kan ik het.
2: En dan luisteren we van de week wel weer.
0: Oh, goed zo.
2: Goeie uitzending. Ik ga even genieten van je. Later.
0: Later, ja, dan nou, blijf er even bij nog zolang het kan, zeg ik dan. Want je hoeft mijn hand niet vast te houden en niet die van jou ook niet natuurlijk. Oh, wel, wel gezellig natuurlijk, Sandra. Ja, dat vind ik wel. Altijd leuk. Sandra onderweg voor Zijdelaan, Stolwijk, onderweg naar de Hansestad Kampen. Ik vind Kampen altijd leuk. Je hebt daar in de zomer altijd de kamper uitdagen. Daar ben ik in het verleden wel geweest. Ik heb geen idee meer hoe lang geleden dat is, maar zeker 20 jaar geleden of zo. Ik vond het altijd wel leuk. Zo heb je in Zwolle de Blauwvingerdagen. In Kampen heb je de kamper uitdagen. En waar kom jij vandaan? En daar bedoel ik mee, als je nu luistert, hebben jullie ook zulke dagen in het dorp of in de stad waar je vandaan komt? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, dat vind ik altijd wel leuk. Leuke evenementjes sowieso, hè, als je evenementjes onder de aandacht wilt brengen die voor collega's, chauffeurs ook interessant zijn, of voor het hele gezin. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn, denk ik dan. Kom er maar mee bij KBC. Middengolf 891, 1008 kHz, altijd via de stream, ook via onze website en die diverse radio-apps.

Het lijkt wel Hits from the Heartland van Camille. Luke Combs, een grootheid op het gebied van country. Sleepless in a Hotel Room is een single die ook in Nederland is verschenen. En ik mag hem graag ondersteunen, deze 36-jarige Luke Albert Combs. Want zo heet hij eigenlijk, van een geweldig nummer. En een goede zanger. Geboren in Charlotte in North Carolina in de Verenigde Staten. Onderweg op KBC, ja hoor, zeker. We gaan even lekker door met zometeen inderdaad de muzikale ketting. Aansluiten op Make Me Smile, Come Up and See Me van Cockney Rebel. Wat zouden we daarop... Ik heb even wat verzameld. Bijvoorbeeld die van Martin Cockromin, The Promise You Made. Niet te veel kokken, dat is een beetje gek, hè. Stavido, kokken en... kok is sowieso een raar woord, hè, ja, in het Engels. Cockromin. Dat verdenk je toch niet, trouwens. Goed, Erik Nijl vanuit Canada. Nee, ik heb geen NL Alert gehad. Nou, dan ben ik benieuwd naar. Er zijn weinig mensen die er gehoor aan hebben gegeven trouwens. Ik was gewoon benieuwd. Ik kreeg mijn Nederlandse telefoon, dus met een Nederlandse simkaart. Gewoon natuurlijk in Nederland. Een NL-alert, een test-alert, zojuist om 12 uur. Maar heb je dat in het buitenland ook gehad, vraag ik me af. Op je Nederlandse abonnement, met je Nederlandse kaart. Of is hij niet afgegaan, heb je geen alert gehad? Ik kan me voorstellen als je als Nederlander in het buitenland bivakkeert, rijdend of verblijft, dat je vaststaand dus, dat je dan ook wel even wil weten wat er in Nederland aan de hand is. En ik denk ook wel dat het zo is. Maar geef dat eens even door, zeg. Moet ik er nou 2 keer om vragen en nog 3 keer ook zometeen. Ben gewoon benieuwd. Erik Nijhoff, doe maar een bak hier naar Grand Falls op Newfoundland. Ik heb geen N-alert gehad en ook nog geen bakkie koffie. Ah ja, ik stuur er maar eventjes terug. We gaan niet zitten zeuren, hè. Tjonge jongens. Het is hier trouwens qua temperatuur koel, hoor. 3 graden boven het vriespunt en zelfs een klein beetje natte sneeuw. Newfoundland meldt zich. Heb je raampje op tijd opengedraaid? Ga weer dichtdraaien als je de koffie binnen hebt, hè. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Nog even wat fotootjes doorgestuurd van Henkie naar mij. Wat leuk, de Transport Father zie ik hier. Foto's aan boord gemaakt van het schip. Omdat hij samen met zijn vrouw... die tocht heeft gemaakt naar Noorwegen. Geweldig, hoor. En de MRC-mossel. Jazeker hebben wij van die dagen de havendagen. Oh ja, daar ging het ook om. Oh ja, daar kom ik nog op terug zometeen. Onderweg op KBC. Misschien een beetje rustig aan doen. Een beetje meelopen met Henkie. Is voor mij helemaal niet zo gek trouwens. En wat minder wijn drinken. Alleen in het weekend of zo een wijntje. Ik word een soort geheel onthouden. Ook geen bier meer. Gisteravond nog een lekker biertje gedronken. Ja, bier is bitter, hoor.

Nijs. Rob de Nijs uit 1977. Toen was het een groot succes. En nog altijd is het leuk om dit te laten horen. Onderweg op KBC over horen gesproken. Ik zei het straks al eerder in de uitzending. Zometeen hebben we het nog over de NL Alerts. Het weeroverzicht voor Europa, hoe je ook. Maar eerder zei ik al eventjes, als je een evenement hebt bij jou, laat het even weten. De MRC Mossel komt daarmee en die zegt, ja zeker hebben wij hier in Terneuzen de havendagen. Dat is het derde weekend van juni. Oké, dat zit eraan te komen. Goed om te weten. En twee weken later doen we het nog eens even dunnetjes over met het Festival de Ballade. Georganiseerd door niemand minder dan Michael Harte en zijn gasten. Ja, de Lamaketta's. Even, wie zijn ook alweer de Lamaketta's? Even kijken. Even een klein beetje in de stemming komen voor het weeroverzicht. Daar gaan we dan. Ja, dat is Michael Harte en zijn knijten.

Ah, die ga ik zeker een keertje helemaal laten horen. Dat is wel hartstikke leuk. En wat leuke gasten sowieso van de Lamaketta Zuid-Zeeland vandaan. Ik ben het zelfs even kwijt, Luc, in al die jaren waar ze ook weer precies vandaan komen. Michael niet uit Terneuzen vandaan. Was dat Lamsveren of zo? Ik weet het echt niet meer. Nou ja, maar dat komt nog wel. Vul me even aan als je kunt. Ik hoor het. Ja, het weeroverzicht voor Europa. En dan gaan we het zo nog even over de NL Alert. Ik begrijp van de meeste van jullie dat er niks binnen is gekomen. En ik krijg nu veel reactie. Waarvoor dank natuurlijk. Ik dacht echt, het is weer tegen dovemans oren gezegd. Maar nee hoor, ik ben nooit negatief. Ik begrijp best wel hoe en wel hoe het allemaal wel en niet kan onderweg. KBC Radio, over onderweg zijn gesproken. Waar ben je naartoe onderweg? Vind ik ook altijd leuk om te weten. Maar ik heb hier een weeroverzichtje voor je. Misschien wel even leuk om even mee te krijgen wat voor weer het is in België en in Frankrijk en Italië. Nou, ik ga het je allemaal vertellen. Voor België staan morgen regen- en onweersbuien op het menu. Vandaag is de dag sowieso zonnig gestart. De meteorologische lente is gestart. De middagtemperaturen komen zo uit op 22 tot de zomerse 25 graden. Niet zo gek eigenlijk, ja. Oké. Blijft meest droog in de nacht naar morgen, stijgt wel de kans op buien. Morgen overdag dus regen- en onweersbuien. Temperaturen niet eens zo heel ver naar beneden gaand. 20 tot 23 graden. En woensdag wel iets lager, net tegen de 20. 18 tot 20 graden bij een matige zuidwestenwind. En in de avond wordt het weer vaker droog. De kans op onweersbuien blijft daarna nog wel aanwezig deze week. Italië, een zonnig en droog weerbeeld in het zuiden met name met temperaturen tot zo'n 29 graden. In het noorden ook wel deze temperaturen, maar er komen naast de zonnige periode ook enkele regen- of onweersbuien voor. Morgen wordt het wisselvallig met verspreid over het hele land regen- en onweersbuien. Kan in korte tijd dan ook veel regen terechtkomen en dat leidt mogelijk, ik zeg niet dat, mogelijk, luister goed, komt het tot wateroverlast. Joh, ik interpreteer dit gewoon een beetje. Spanje, prachtig zomerweer nog altijd met hoge temperaturen, vind ik. Want 35 graden weer in Madrid vandaag. En aan de Costa's is het gelukkig minder heet. 26 tot zelfs 29 of 30 graden. Canarische eilanden, stabiel 23 graden Celsius. Voor wat betreft Frankrijk, waar de nieuwe week overwegend droog is gestart. Zonnige perioden en wolken die elkaar afwisselen. Sommige stapelwolken groeien uit tot een bui. En hele felle buien, dat zijn het dan ook weer niet. Temperatuur zo'n 26 in Parijs vandaag. 25 tot 29 graden in het zuiden en in het oosten van Frankrijk. De laagste temperaturen op dit moment komen vanuit Bretagne. En vanaf morgen neemt er wel

0: Maar in het midden van Duitsland en ook het zuiden toch wel veel stapelwolken overdag. En die kunnen her en der best uitgroeien tot buien. En wat onweersklappen erbij. Temperaturen dan 22 tot 24 graden. Morgen in heel Duitsland een wisselvallig weerbeeld. Flink aantal regenbuien dat terecht gaat komen. En ze zijn intensiever dan vandaag in vergelijking. Nog twee landen, even de Alpen in van Oostenrijk en Zwitserland. Ja, een afwisseling van zon en wolken en buien erbij. Er zitten felle exemplaren met onweer erbij tussen. Vandaag komt de maximumtemperatuur in Wenen uit op 21, morgen 19. En in Salzburg ook zo'n 19 graden en 23 graden in Graz. In Wenen gaat de temperatuur zelfs in de loop van deze week morgen al omhoog naar 27 graden. Oh ja, Zwitserland nog even 21 tot 25 graden. De buiigheid die breidt zich best wel snel uit over het hele land. Maar ja, goed, vanaf morgen zijn er meer buien in vergelijking met vandaag. Dus profiteer er dan nog maar even van. Wie was er alweer onderweg naar Zwitserland? Het kwik ligt vooral aan de zuidkant een stuk lager dan die 21 tot 25 graden. Met temperaturen tussen 16 en 19. In het noorden komt de temperatuur morgen nog op zo'n 26 graden uit. Nou, tot zover het overzicht. Ik zeg, hoe laat is het eigenlijk? Hoe laat is het? Tijd voor tosties. Wat heerlijk zeg. Lekker. Tot zo.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
11: Oh, is mooie Turkse fluit.
10: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
11: Oh, dat is mooi.
10: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
12: Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. En in Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Door het felle vuur konden de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de plattegrond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de grenscontroles 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal 4 kilometer file door een ongeluk een kwartier vertraging. A28 Groningen-Amersfoort tussen Afrit Olmen en Zwolle-Zuid 20 minuten vertraging en 5 kilometer file. Op de N33 Veendam-Eemshaven is de weg nog steeds dicht in beide richtingen bij Appingedam door een gekantelde vrachtwagen.
7: Onderweg met Bob van Beten.

Whitney Houston. Ja, ik kan er nog steeds enthousiast over zijn. Dat was een hele goede zangeres natuurlijk. Veel te vroeg van ons heen gegaan. Al lager bal geraakt. Moeten we het er verder niet over hebben. Ja, we hebben de muziek nog. Maar eigenlijk is dat natuurlijk wel triest om dat natuurlijk te zeggen. En dat wil ik ook weer niet. So Emotional uit 1988. Ik had er straks al eerder muziek dus uit 88. Heerlijk. Van een voetbaljaar was dat, hè. Het Europees kampioenschap voetbal. Het wordt dit jaar niks, denken de meesten. Ik weet het niet. Ik ben geen voetbalkenner, maar ik schaam me dan achter de meute dat we het niet zo heel goed gaan doen. Dan kan het alleen maar meevallen, denk ik dan. Voor de muzikale ketting gaan we zo meteen aansluiten op Make Me Smile. Come up and see me, Make Me Smile uit 1975 van Cockney Rebel. Klaas. Bonjour, Klaas. Van Klaas en Sophie uit La Douce France. Salut, Bob. Smile is sourire. En dan heb ik twee suggesties voor je voor de ketting. Kinvi en Je garde le sourire. En Michel Fugain met une sourire. Sourire. Pardon, Klaas. Ik was vroeger niet zo goed in Frans, hè, dus ja. Goed, neem ik mee als suggestie, Klaas. Bonjour, salut. En ik kijk dan gelijk eventjes naar de andere. Nou, niet heel veel suggestie voor de ketting. Maar één of twee nog, denk ik. Die Cockney Rebel zou kunnen aangesloten worden met Cock Robin dus. En The Promise You Made. Ideetje van Chippy. Ja, nee, dat gaat wel goed. Oké, dan wil ik graag eventjes terug naar dat alarm. Dat NL Alert. Waarvan ik nu denk van, heb je dat wel of niet op je telefoon gekregen? Zullen we dan nog even naar kijken? Ja, dat doen we even met een ander muziekje. Dat vind ik wel even leuk, als het kan. Kan dat? Ja, nou, dit is wel een beetje een zeikerig ding. Ah, dit kan ook niet. Dit kan ook niet. Dan doen we dit. Ah, dat is Waldo de Los Rios. Die is altijd goed. Zeker. NL Alert. Gerben zegt, voor zover ik kan zien op mijn telefoon, is er geen N-alert ontvangen. Nou, lekker dan. Zit je in het buitenland, wil je weten wat er in Nederland aan de hand is. Dit was een testalert, maar die heb jij dus niet gehad. Dat gaat niet goed, Gerben. Maar wel goed dat je het even gestuurd hebt. Bij mij maar één keer, Bob. Geen N-alert gehad. Dus, Gerrit, de winnaar toe. Merci beaucoup. Anne Klaassen zegt, goedemorgen Bob. Nou, inmiddels is het weer middag geworden hoor. Onderweg is ik sta in Gros, Oesingen. En ik heb geen NL Alert gehad. Schandalig. En dat doe je zo je best. Nou, ik wilde echt heel graag weten of je dat alert hebt gehad. En Evers wordt een beetje, hij zegt een beetje omdat je zo aandringt Bob. In Bretagne geen alert. Alleen maar bij zo'n 22 graden. Oké, goed om te weten. Oké. Nou, zelfs in Groningen een NL Alert. Laat Peter Altena weten. Er gaat niks boven Groningen, Peter, je weet het. Peter Uitklooster, hartstikke goed. Nou, Martien zegt nog even, ik heb wel een NL Alert gehad, maar ik zit wel in Nederland. Is dat inderdaad de grens die we trekken vanuit de Nederlandse overheid? Dus de pleuris spreekt uit, om het even plat uit te drukken. Er is iets ernstigs aan de hand. En dan krijg je in het buitenland er geen melding van. Ja. Ja, wat kun je doen? Je kan contact hebben met de thuisfront misschien. Als de telefoon werkt natuurlijk. Maar nu zou je het idee hebben met je Nederlandse telefoon dat het allemaal niet werkt. Dus ik vind het toch een beetje apart. Ik zal er eens even vragen over gaan stellen als ik in Den Haag ben. Bij Gerard Schaap, aan de koffie. Ja, wel lekker. Gerard in Den Haag, onze trouwe luisteraar. Onze trouwe vier voeten uit Den Haag. En in twee voeten natuurlijk, ja. Onderweg op KBC. We gaan zo meteen voor de muzikale ketting. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Stel dat je ook nog iets wilt vertellen hierover. Dan hoor ik het heel erg graag. Doen we nog even een plaatje van ABBA. Oh, heerlijk. Van het album Voelevoe. En de single Voelevoe. Wat was dat succesvol, zeg. En dan gaan we zo meteen voor de muzikale ketting. Schakel 1 is onderweg in onderweg. Op KBC. Messenger Bob van Beter. En Bob@kbcradio.nl. Op deze maandag, de

0: ABBA, Voel Even Hoe.
1: Even zit me niet te stangen, jongen. Nee. Het heet niet voor niks, Bob, NL Alert. Dus logisch dat je hem in het buitenland niet pakt. Ja. Jos, ook nog even inhakend. Rustig. Dit is een test, jongens. Geen Amber Alert aan de grens Basel-Saint-Louis. Zegt Jos. Oké. Okay. Ja, misschien heeft Evers ook wel heel erg gelijk natuurlijk, ja. Tetteren we nog even door. Dit is te gek voor woorden natuurlijk. Onderweg op KBC Radio. Goed, dank hiervoor jongens en meisjes voor het sturen van al die berichten hierover. Zeg, we gaan voor de muzikale ketting. En eigenlijk vind ik het heel erg mooi om aan te haken bij het berichtje van Klaas uit Frankrijk. Het is wel heel mooi om de stem van Michel Fugain te horen. Dan denk je meteen aan Rangedang, maar dat is het helemaal niet. Maar Un Sourire is natuurlijk prachtig. Met een smile om de mond. Om dat helemaal te horen. De eerste schakel in de muzikale ketting. En je kunt gewoon door blijven gaan met het doorsturen van smiles voor de ketting.
2: Un sourire, il suffit d'un sourire. Plus frais que l'eau d'une oasis.

0: Julien Clerc, denk je? Nee, het is Michel Fugain. Oké, ik had het duidelijk gezegd.
1: Smile, lachen, zeker tranen gelachen. Guus Meeuwers, schakel 2 in de ketting vandaag.

0: Schakel 2 in de muzikale ketting vandaag.
1: Licht uitgedaan.
0: Ramond Jonger, dus Mewis. Met zonder jas. In tranen gelachen onderweg op KBNC. Nog voor het einde van dit programma, nu om 12:58, heb ik vrede gesloten met Evert Brugman. Evers, dankjewel, goede reis vandaag.
2: Dit is Onderweg met Bob van Beten.
0: Cowboy Phil luistert nog even, toch nog even mee, wat fijn. De reis naar... Waar is het naartoe? Naar Trier is niet doorgegaan. Oké. En Leo is ook mee op vakantie. Hij heeft 4 spelletjes Scrabble gewonnen. Kijk eens aan. En dit is de derde schakel in de ketting op KBC en onderweg. De Goombay Dance Band.

0: was de eerste. Van Michel Fuga. Guus Meeuwis uit Brabant, jongen. En natuurlijk was dat het prachtige tranen gelachen. Oh, geen weeroverzicht. Nee, doen we niet meer. En als laatste. 70 uit 82 van de Goombay Dance Band. Hey Bob, zegt Klaas uit Frankrijk. Jij spreekt beter Frans dan sommige Fransen Engels spreken. Ondanks dat ze het 7 jaar lang op school hebben gestudeerd. Ja, ik heb 1 jaar Frans gehad, hè. Dus moet zeggen. Vanuit mijn oogpunt is het dus geen reden om je te schamen. Nou, dat doe ik dan ook maar niet. En bovendien, er is niets aan te doen. De enige manier om risico's te vermijden. Ja, zo is het maar net. Risico's loop je niet als je lekker blijft luisteren naar KBC. En morgen weer afstemt via barregaanderadio.nl is dit programma te beluisteren. Hollands Palet en Den Haag Totaal. En altijd, het is een programma van KBC via kbcradio.nl. Maar natuurlijk, graag tot morgen. Veilige kilometers en niet vergeten. Meer dan 50 jaar popmuziek zometeen. En Mark is er met het zoutuur. En is er dan van 3 tot 4 met muziek uit de tijd van de zeezenders. Wens ik jullie veilige kilometers en bedankt voor het feestje. Tot morgen weer, 11 uur.
1: Je weet dat ik alles voor je doe.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Uniek. Klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
6: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. Verenigingen en stichtingen mogen volgens het kabinetsvoorstel bij gemeenten ontheffingen aanvragen om vuurwerk te mogen afsteken. Het kabinet is niet verplicht het advies van de Raad van State op te volgen. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. Na sterke opleving in april stagneerden de nieuwe orders van fabrieken in de eurozone vorige maand. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten, aldus Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global Market Intelligence. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het schip werd met hulp van de Britten geënterd op de Atlantische Oceaan. De Franse president Macron noemt het onacceptabel dat schepen die vermoedelijk deel uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot onder een andere vlag varen om de sancties te omzeilen. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. De VS, de G7-landen en Europa stelden strenge sancties tegen Rusland in vanwege de oorlog in Oekraïne. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Magyar was het bestrijden van corruptie. Hij heeft herhaaldelijk aangedrongen op het aftreden van getrouwen van oud-premier Orbán. De 2/3 meerderheid van de partij van Magyar stelt de regering in staat de grondwet eenzijdig te herzien. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan files door Duitse grenscontroles. Op de A1 vanuit Hengelo heb je 5 minuten oponthoud. Op de A12 vanuit Arnhem sta je ook zo'n 10 minuten in de file voor de grens met Duitsland. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht heb je bij Veenendaal nog een kleine 10 minuten tijdverlies. Na een ongeluk is de weg daar wel weer vrij. En op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht. De vertraging is daar ook zo'n 10 minuten.

0: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
5: Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
6: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op Selfness.

0: www.radio-noordoost.nl.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radio-nieuws. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je een kwartier vertraging tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. En op de A7 Zaanstad richting Horen staat bij de afrit Weidewormer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 5 minuten.
3: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.

Kaatsheuvelland. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits van de Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De autoriteiten in de Golfstaten hebben tijdens de Iran-oorlog meer dan 1000 mensen opgepakt voor hun online uitingen, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eind februari vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Als reactie viel Iran toen Amerikaanse doelen aan in de Golfstaten. Deze censureerde vervolgens sociale media met verwijzing naar de nationale veiligheid en arresteerde mensen die beelden deelden van de aanvallen. Armenië gaat geen referendum houden over de toetreding tot de EU. De Russische president Poetin oefende afgelopen week druk uit op het land om een referendum uit te schrijven. Dit vanuit groeiende onvrede binnen het Kremlin over de toenadering die Armenië lijkt te zoeken tot de Europese Unie. Armenië gaat 7 juni naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens critici probeert Rusland die stembusgang in zijn voordeel te beïnvloeden. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. Verenigingen en stichtingen mogen volgens het kabinetsvoorstel bij gemeenten ontheffingen aanvragen om vuurwerk te mogen afsteken. Het kabinet is niet verplicht het advies van de Raad van State op te volgen. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. Na sterke opleving in april stagneerden de nieuwe orders van fabrieken in de eurozone vorige maand. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten, aldus Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global Market Intelligence. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files, onder meer in Noord-Holland op de A7... van Zaanstad naar Horen bij de afrit Weidewormer. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk heb je daar bijna 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De weg kan wel ieder moment worden vrijgegeven, verwacht Rijkswaterstaat. En door de Duitse grenscontroles heb je bijna 10 minuten oponthoud op de A12 vanuit Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. We are.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg. Het rijdt vrijwel overal prima door. Een paar korte files. Om te beginnen de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Kerkdriel is zojuist een ongeluk gebeurd. Er is daar ook een vrachtwagen bij betrokken. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is 10 minuten. De A10 tussen Landsmeer en de Koentunnel. En dat is dus richting Den Haag. Daar staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En de A12 Arnhem-Duitsland bij de grensovergang 10 minuten vertraging. En de N210 tenslotte Rotterdam-Schoonhoven. Die is in beide richtingen dicht bij Krimpen aan de IJssel. Is daar een ongeluk gebeurd.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. 3 van hen, 2 studenten en een journalist, hebben van Israël inmiddels groen licht gekregen en zijn vertrokken. Van de 3 gaat er 1, de journalist, bij nader inzien naar Italië, de andere 2 komen naar Nederland. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. De autoriteiten in de Golfstaten hebben tijdens de Iran-oorlog meer dan 1000 mensen opgepakt voor hun online uitingen, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eind februari vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Als reactie viel Iran toen Amerikaanse doelen aan in de Golfstaten. Deze censureerde vervolgens sociale media met verwijzing naar de nationale veiligheid en arresteerde mensen die beelden deelden van de aanvallen. Armenië gaat geen referendum houden over de toetreding tot de EU. De Russische president Poetin oefende afgelopen week druk uit op het land om een referendum uit te schrijven. Dit vanuit groeiende onvrede binnen het Kremlin over de toenadering die Armenië lijkt te zoeken tot de Europese Unie. Armenië gaat 7 juni naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens critici probeert Rusland die stembusgang in zijn voordeel te beïnvloeden. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG kan dat komen door een combinatie van de hoge brandstofprijzen en een nieuwe heffing die volgend jaar gaat gelden. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar blijft de totale verkoop van nieuwe auto's nog wel 8% onder het niveau van vorig jaar. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Kerkdiel is een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten extra reistijd. A27 Utrecht-Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Lexmond staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En een bus met pech op de N3 van Papendrecht naar Dordrecht. Voor Dordrecht Stadspolder staat 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten.
11: Miami Music. In the new Radio Caroline.

trapt af vandaag met Sailor and Girls, Girls, Girls. Lekkere muziek uit de jaren 70. En volgens mij, maar ik weet het niet zeker, zoek het op, is het ooit nog een treiterschijf geweest bij Radio Noordzee Internationaal. En daarna hadden we Bruce Springsteen met Glory Days. Die is net voorbij. Jaren 80 liedje. Zo zoet, al die gouden hits van de zeezenders in ons zoute uur. Elke dag op de middengolf en via de stream te beluisteren. Met vandaag steeds meer post voor de DJ's aan boord. Ja, die ijdele discjockeys. Nou, dat verhaal komt verderop. Nu eerst Kent Heath en Going Up the Country.

Sam Cooke was dat met een liedje over de Chain Gang. Ja, dat ging over gevangenen die dan, ja, mensonterend aan een ketting aan het werk waren. Ja, zo was dat in die tijd. 7 dagen in de week, 24 uur per dag, KBC Radio. En je luistert nu naar het Zoute Uur.

0: 50 jaar popmuziek.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: met trots vieren. Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij Kerkdriel. De weg is inmiddels alweer vrij, maar er staat nog wel 5 minuten, of je hebt daar nog wel 5 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 10 minuten op onthoud. En op de N3 van Papendrecht naar Dordrecht. Daar is een bus gestrand bij Dordrecht Stadspolders. Er staat daar 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
3: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491. Miami Girls.

0: Amstel.
1: Te gek.
2: Als aftrap van het tweede deel van het Zoute Uur hadden we Fransman Jacques Dutronc met Il est 5 heures, Paris, Séville. 5 uur, Parijs staat op. Ja, dat is toch aardig vroeg. Maar je ziet inderdaad in al die grote steden al dan mensen druk op straat zijn naar hun werk. Of ze komen net uit de kroeg, dat kan natuurlijk ook. Hier is John Denver en Thank God I'm a Country Boy.
3: On the farm, it's kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm.

60, 70 en 80. Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders. KBC. En dan nu KBC's Retro Top 3. Oh!

0: nodig? Geen nood. Vola is er voor geld.
1: Vraag uw assurantieadviseur even naar Vola.
0: Voor geld.
2: Vola, Vola, Vola, voor geld.
3: Geniet van KBC's Retro Top 3.

Steeds meer post van luisteraars kwam er in 1974 aan boord van Radio Noordzee's Mebo 2. Het werd steeds duidelijker dat het einde naderde voor de buitengaatse stations Veronica en Radio Noordzee Internationaal, Radio Noordzee International und auf Deutsch Radio Noordzee Internationaal. Ook volgens de luistercijfers nam de populariteit van de offshore stations alleen maar toe.

0: Hoorden we daar Message to You, Rudy, van de specials uit de jaren 80. Jazeker, dat hoorden we. KBC Radio op de Middengolf, AM en via de stream te beluisteren. Ik verdwijn uit de studio, maar blijf bij ons.
1: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl. Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
3: Bel ons 020 679 0052.
2: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn twee mensen gewond geraakt. Dat melden lokale media. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. Geen van de werknemers van de fabriek was zelf aanwezig. Twee mannen die zich in een veld naast de fabriek bevonden zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn veel dieren door de explosie gedood. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. De provincie gaf in mei vorig jaar een vergunning af om de wolf te doden. In december werd die toestemming verlengd met een zogeheten maatwerkvoorschrift. De wolf is volgens Gelderland inmiddels al maanden niet meer gezien. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. Drie van hen, twee studenten en een journalist, hebben van Israël inmiddels groen licht gekregen en zijn vertrokken. Van de drie gaat er één, de journalist, bij nader inzien naar Italië, de andere twee komen naar Nederland. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG kan dat komen door een combinatie van de hoge brandstofprijzen en een nieuwe heffing die volgend jaar gaat gelden. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar blijft de totale verkoop van nieuwe auto's nog wel 8% onder het niveau van vorig jaar. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste files van de avondspits ontstaan. Er staat inmiddels al zo'n 180 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Echt en Maasbracht is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 4 kilometer file met een half uur vertraging. A7 Groningen richting Heerenveen. Bij Beestenswagen een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en dat kost je 20 minuten. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Knoopend Zonzeel. Voor Hooipolder inmiddels alweer 6 kilometer file met 10 minuten vertraging.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
3: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn twee

0: mensen gewond geraakt. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Het weer: vrijwel windstil, behalve aan de westkust, verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits komt langzaam maar zeker verder op gang. De meeste files zien we in de Randstad op dit moment, met in totaal zo'n 350 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A2 om te beginnen, Maastricht richting Eindhoven. Bij Maasbracht zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een half uur. A7 Groningen richting Heerenveen. Bij Beesterswagen is een vrachtwagen gestrand met een kapotte versnellingsbak. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging 25 minuten. En nog een vrachtwagen met pech, maar nu op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West staat zo'n 12 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging ook daar een half uur.
2: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, cb-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel, al meer dan 25 jaar, een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.
3: We are officially 891. The hottest station on your AM dial.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. ABC.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De man die is opgepakt voor de dood van een 47-jarige jeugdtrainer uit Berchem heeft een justitieel verleden. Het Openbaar Ministerie meldt dat de 35-jarige man uit Os in juli 2024 TBS kreeg opgelegd naar aanleiding van een geweldsincident in Ede. Hij wordt morgen voorgeleid. Het lichaam van de jeugdtrainer werd vrijdag in een buitengebied tussen Berchem en Herpen gevonden in een sloot. De voetbalclub van Berchem liet eerder weten diep geraakt te zijn door de gebeurtenis. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn twee mensen gewond geraakt. Dat melden lokale media. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. Geen van de werknemers van de fabriek was zelf aanwezig. Twee mannen die zich in een veld naast de fabriek bevonden zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn veel dieren door de explosie gedood. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. De provincie gaf in mei vorig jaar een vergunning af om de wolf te doden. In december werd die toestemming verlengd met een zogeheten maatwerkvoorschrift. De wolf is volgens Gelderland inmiddels al maanden niet meer gezien. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. En de annulering van 22 vluchten door Transavia vorige week heeft 3000 Nederlanders gedupeerd. De luchtvaartmaatschappij schrapte de vluchten door onverwachte technische problemen, langere levertijden van onderdelen en beperkingen in de inzet van personeel. De maatschappij zegt contact te hebben met de getroffen passagiers. Een groot deel van de problemen voor reizigers is opgelost. Veel passagiers konden volgens Transavia nog dezelfde dag worden omgeboekt. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is inmiddels goed op gang gekomen. Er staat zo'n 450 kilometer file in totaal. De meeste problemen op de volgende wegen. De A6, Lelystad richting Emmeloord. Bij de Ketelbrug is een ongeluk gebeurd. Nu is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ruim een half uur. A12, Arnhem richting Den Haag. Een auto met pech bij de Meer. Een zorg voor bijna 25 minuten oponthoud. Op de A35, Enschede richting Almelo. Bij Almelo-Zuid ook een ongeluk. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar hou daar ook rekening met 35 minuten extra reistijd. En de A58 Breda-Tilburg. Bij Tilburg Centrum West staat nog altijd die vrachtwagen met pech. Hou rekening daar met een kwartier extra reistijd.
4: We

0: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
3: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
6: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De man die is opgepakt voor de dood van een 47-jarige jeugdtrainer uit Berchem heeft een justitieel verleden. Het Openbaar Ministerie meldt dat de 35-jarige man uit Os in juli 2024 TBS kreeg opgelegd naar aanleiding van een geweldsincident in Ede. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn twee mensen gewond geraakt. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. En de annulering van 22 vluchten door Transavia vorige week heeft 3000 Nederlanders gedupeerd. Een groot deel van de problemen voor reizigers is opgelost. Veel passagiers konden volgens Transavia nog dezelfde dag worden omgeboekt. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is in volle gang met bijna 500 kilometer file in totaal. Op een aantal plekken behoorlijk wat vertraging door onder andere ongelukken, zoals op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Bij de ketelbrug zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was dus een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Er staat zo'n 7 kilometer file stilstaand verkeer en dat kost je bijna een uur. De A10 bij Amsterdam, tussen Amsterdam Slotervaart en Zeeburg. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Ook hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging is opgelopen tot een half uur. De A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar was een auto gestrand met pech, net voor knooppunt Oude Rijn. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel 20 minuten. En de A35 tenslotte Enschede richting Almelo. Bij Almelo Zuid ook een ongeluk. En ook hier is gelukkig de weg weer vrij. Hou nog wel rekening met 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met bijna 20 minuten vertraging.
8: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
9: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
8: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
9: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
8: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
9: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
8: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
10: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
9: Brik.
8: Ja, Breker, kom maar.
9: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
8: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
9: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
11: Koop je CB bij KBC.
12: Roger.
11: Ga naar kbcimport.com.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
3: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. De vrouw was verdwenen nadat ze een wandeltocht door de koffievelden gemaakt had. Familie, vrienden en haar hostel sloegen alarm toen ze niet meer bereikbaar was. De Colombiaanse autoriteiten starten daarop een zoekactie. Hoe de vrouw om het leven is gekomen, wordt nog onderzocht. Nederland zet zeker de komende 6 maanden geen mensen uit naar Libanon. Ook worden er voorlopig geen besluiten genomen over asielaanvragen van Libanese vluchtelingen. Dat schrijft minister Van den Brink de Tweede Kamer. Aanleiding is de verslechterde veiligheidssituatie door de Israëlische militaire operaties in Libanon. Volgens de minister zorgen die voor veel ontheemding, verwoesting en burgerslachtoffers. De IND gaat nog wel door met het terugsturen van asielzoekers naar andere EU-asiellanden. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om de 2 optredens van rapper Kanye West, oftewel J, in het Gelredome in Arnhem van zaterdag en maandag tegen te houden. De organisatie eist een inreisverbod voor de artiest vanwege zijn eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Het kabinet heeft besloten om J niet de toegang tot Nederland te weigeren en daarom vraagt het CEO de rechter nu alsnog in te grijpen. In verschillende Europese landen zijn J's optredens eerder al geschrapt. En de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de alternatieve behandelmethode wet cupping. Bij deze behandeling worden sneetjes of prikjes in de huid gemaakt en wordt bloed weggezogen met vacuümcups. Volgens de inspectie brengt dat risico met zich mee, zoals infecties, bloedingen en littekenvorming. Omdat het om een medische ingreep gaat, moet daarbij altijd een arts betrokken zijn. En uit een steekproef bleek dat geen van de onderzochte aanbieders arts was. Vandaar de waarschuwing van de inspectie. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd bijna 90 files en in totaal zo'n 380 kilometer file in Nederland. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Apeldoorn. Voor Twello is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. De vertraging is 1 kwartier. A4 Amsterdam richting Den Haag bij het Prins Klausplein. 2 rijstoken dicht door een ongeluk. Daar staat zo'n 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Ook 2 rijstoken dicht op de A16 van Breda naar Rotterdam. De hoogte van knooppunt Ridderkerk. Vertraging 20 minuten. En tenslotte de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam staat een vrachtwagen met pech. De oprit is daar ook dicht. Hou rekening met bijna 1.5 uur vertraging.
6: We are officially the hottest AM station.
7: Windkracht 6.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. Nederland zet zeker

0: komende 6 maanden geen mensen uit naar Libanon. Aanleiding is de verslechterde veiligheidssituatie door de Israëlische militaire operaties in Libanon. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om de 2 optredens van rapper Kanye West, oftewel J, in het Gelredome in Arnhem van zaterdag en maandag tegen te houden. En de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de alternatieve behandelmethode wet cupping. Bij deze behandeling worden sneetjes of prikjes in de huid gemaakt en wordt bloed weggezogen met vacuümcups. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste dagelijkse files van de avondspits zijn nu snel aan het oplossen. Wel op 2 plekken nog flinke vertraging, onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Voor het Prins Klausplein gebeurde een ongeluk. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een 30 minuten. En de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam nog altijd een vrachtwagen met pech. De oprit is daar ook dicht. Hou rekening met bijna 25 minuten oponthoud.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen van Hezbollah aan te vallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Bewoners kregen het dringende advies het gebied te verlaten, waarna veel mensen op de vlucht sloegen. Volgens Israël gaat het om aanvallen op terreurdoelen van Hezbollah. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Een escalatie van het conflict ligt op de loer. De komende 3 dagen worden er 150 asielzoekers opgevangen in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Die opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De gemeente Borgerodoorn stelt daarvoor een sporthal beschikbaar als nachtopvang. De asielzoekers worden iedere avond per bus naar die locatie gebracht en de volgende ochtend weer teruggereden. Volgens het COA is de opvang in Ter Apel al langere tijd overvol door een tekort aan opvangplekken elders in het land. De eerste 2 Palestijnen uit Gaza met een studie- of werkvisum zijn onderweg naar Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De 2 kregen na een uitspraak van de Raad van State alsnog consulaire hulp om Gaza te verlaten. Ook voor een groep van 46 andere Gazanen loopt een procedure om vertrek mogelijk te maken. Volgens het ministerie zijn hun gegevens doorgegeven aan Israël. Wanneer de rest van de groep naar Nederland kan reizen is nu nog niet bekend. En een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. De vrouw was verdwenen nadat ze een wandeltocht door de koffievelden gemaakt had. Familie, vrienden en haar hostel sloegen alarm toen ze niet meer bereikbaar was. De Colombiaanse autoriteiten starten daarop een zoekactie. Hoe de vrouw om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Nog een paar files. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Leidschendam staat nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. Dat had te maken met een eerder ongeluk bij het Prins Klausplein. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. De A27 Utrecht-Breda voor Werkendam nog een vrachtwagen met pech. De vertraging is hier ook 5 minuten. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar. 2 kilometer file rijden met ook daar nog 5 minuten op onthouden.

0: Jouw hit, jouw station. KBC. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen van Hezbollah aan te vallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. De komende 3 dagen worden er 150 asielzoekers opgevangen in het Drentse dorp Tweedijkslowermond. De eerste 2 Palestijnen uit Gaza met een studie- of werkvisum zijn onderweg naar Nederland. De 2 kregen na een uitspraak van de Raad van State alsnog consulaire hulp om Gaza te verlaten. En een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. Het weer: toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg.

Zuidland. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister Sterk vindt dat jongeren die stoppen met eten en drinken om hun leven te beëindigen niet thuishoren in een hospice, maar eerder passende zorg en ondersteuning moeten krijgen. Sterk benadrukt dat die hospices zijn bedoeld voor mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. Jongvolwassenen met ernstige psychische problemen hebben volgens haar andere zorg nodig. De minister wijst tegelijkertijd op de grote tekorten en de huidige lange wachttijden in de jeugd- en geestelijke gezondheidszorg. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. Dat schrijven de regio's in een brief aan de Tweede Kamer namens onder meer burgemeester Schouten van Rotterdam. Het kabinet wil de sirenes per 2028 vervangen door vooral NL-alert op mobiele telefoons. Maar volgens de veiligheidsregio's is dat systeem kwetsbaar bij stroomuitval, storingen of cyberaanvallen. Ook maken ze zich zorgen over mensen die helemaal geen mobiele telefoon hebben. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen van Hezbollah aan te vallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Bewoners kregen het dringende advies het gebied te verlaten, waarna veel mensen op de vlucht sloegen. Volgens Israël gaat het om aanvallen op terreurdoelen van Hezbollah. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Een escalatie van het conflict ligt op de loer. En de komende 3 dagen worden er 150 asielzoekers opgevangen in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Die opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De gemeente Borgerodoorn stelt daarvoor een sporthal beschikbaar als nachtopvang. De asielzoekers worden iedere avond per bus naar die locatie gebracht en de volgende ochtend weer teruggereden. Volgens het COA is de opvang in Ter Apel al langere tijd overvol door een tekort aan opvangplekken elders in het land.
10: Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws. We are.

0: Pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hè? Wat? Huh?
2: Ik ben het.
1: Je rug.
2: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Minister Sterk vindt dat jongeren die stoppen met eten en drinken om hun leven te beëindigen niet thuishoren in een hospice, maar eerder passende zorg en ondersteuning moeten krijgen. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen van Hezbollah aan te vallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. En de komende 3 dagen worden er 150 asielzoekers opgevangen in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. De gemeente Borgerode-Doorn stelt daarvoor een sporthal beschikbaar als nachtopvang. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivé Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele andere is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandel Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
3: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Trump is er ook afgesproken dat Hezbollah en Israël de aanvallen stoppen. Beide partijen zouden volgens Trump hebben ingestemd met een staakt het vuren, maar een officiële bevestiging van de afspraken ontbreekt nog. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen. Spoedeisende hulpen in ziekenhuizen krijgen vanaf volgend jaar deels een vast budget van zo'n 4,6 miljoen euro, schrijft minister Hermans de Tweede Kamer. De nieuwe bekostiging moet de samenwerking van zorgaanbieders verbeteren en meer financiële zekerheid geven. Ook is het de bedoeling dat spoedeisende hulpen minder snel hoeven te sluiten als het dan niet druk is. De overheid wil de financiering de komende jaren verder aanpassen. De spoedeisende hulp heeft personeelstekorten en een hoge werkdruk. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. Dat schrijven de regio's in een brief aan de Tweede Kamer namens onder meer burgemeester Schouten van Rotterdam. Het kabinet wil de sirenes per 2028 vervangen door vooral NL-alert op mobiele telefoons. Maar volgens de veiligheidsregio's is dat systeem kwetsbaar bij stroomuitval, storingen of cyberaanvallen. Ook maken ze zich zorgen over mensen die helemaal geen mobiele telefoon hebben. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Door de snelle verspreiding van het virus in Limburg en Noord-Brabant groeide de urgentie al vroeg in 2020. Bestuurders en artsen waarschuwden in Den Haag dat het aantal besmettingen veel hoger lag dan gedacht. Al snel na de Brabantse maatregelen voerde het kabinet de eerste ingrijpende maatregelen voor het hele land in. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog.

0: Onbekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Spoedeisende hulpen in ziekenhuizen krijgen vanaf volgend jaar deels een vast budget van zo'n 4,6 miljoen euro, schrijft minister Hermans de Tweede Kamer. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. Het kabinet wil de sirenes per 2028 vervangen door vooral NL-alert op mobiele telefoons. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
6: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Bij de aanhouding kwam de vrouw hard ten val nadat een agent haar vastpakte en wegtrok. Het incident vond plaats na een melding van vernieling en bedreiging, waarbij ook sprake zou zijn geweest van een mes. Na het incident in Zeist kreeg de politie online veel bedreigingen en beledigende reacties. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Trump is er ook afgesproken dat Hezbollah en Israël de aanvallen stoppen. Beide partijen zouden volgens Trump hebben ingestemd met een staakt-het-vuren, maar een officiële bevestiging van de afspraken ontbreekt nog. Iran dreigt het staakt-het-vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Door de snelle verspreiding van het virus in Limburg en Noord-Brabant groeide de urgentie al vroeg in 2020. Bestuurders en artsen waarschuwden in Den Haag dat het aantal besmettingen veel hoger lag dan gedacht. Al snel na de Brabantse maatregelen voerde het kabinet de eerste ingrijpende maatregelen voor het hele land in. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
7: We

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Jouw gezondheid is persoonlijk. Een gezondheidsadvies is dat ook. Bij de online drogist krijg je geen standaard antwoorden, maar echte hulp van onze gediplomeerde drogisten. Of je nu iets zoekt voor je huid of je baby, wij denken met je mee. Bestel je vandaag, dan heb je het morgen al in huis. De online drogist. Een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
7: Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Het weer: toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
9: Turks fluit is mooiste fluit.
8: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
9: Oh, is mooie Turkse fluit.
8: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
9: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
8: Oh, dat is mooi.
9: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
10: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaargarantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. Bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Bij de aanhouding kwam de vrouw hard ten val nadat een agent haar vastpakte en wegtrok. Het incident vond plaats na een melding van vernieling en bedreiging, waarbij ook sprake zou zijn geweest van een mes. Na het incident in Zeist kreeg de politie online veel bedreigingen en beledigende reacties. En in het Canadese Toronto heeft de politie kort voor het WK voetbal een grote partij nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen. Het zijn duizenden nepshirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken, plus vervalste WK-trofeeën ter waarde van miljoenen dollars. De spullen lagen in een loods opgeslagen. 2 mannen zijn aangehouden op verdenking van de grootschalige handel in namaakproducten. Volgens de politie is het de grootste inbeslagname van vervalste voetbalartikelen ooit in Canada. Het weer: komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
4: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
5: Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. En in het Canadese Toronto heeft de politie kort voor het WK voetbal een grote partij nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen. Het zijn duizenden nepshirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken, plus vervalste WK-trofeeën ter waarde van miljoenen dollars. Het weer. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.
7: Jouw hit, jouw stad.

Heartland. Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: hope that you're not losing sleep about what's next, or about your soul, and what he might do with it.
1: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
5: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen, dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk en daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws. We are.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrum-rechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: dan 50 jaar popmuziek.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws. We are.